Ditché Mekchum Hinyanomo. DTDustachino, Rachel.Malek, Arrobanf, École, Warwidgetoon.ca. Kemakwin de Semmechach, Badji, Mepetanandi, Aitstoken, Nanot, Neopek, Nhoj, Nihoas, Nishkodwas, Nushpek, Nushpek, Makwit, Sibedemek, Nushka, Warwistet, Matnush. Awane, Ehoni, Badassomne, Kwatne, DTG, Nutashkon, Kachkodmazit, Gamstru, Chkodmazit, Secondaire, Nus, kijk de ben, gaat goed mooi hen, was bedeeld, secondair 2, spes bedeeld, 5, en dan is het

0: wat van zuur as man de pieter getoen het. Dat kon ook even niet aan het zin zien, maar dat is nog die oorlog die toen het. Maar we, dus aan ons, toen het nog een zak erin aan ons, maar die gang, die die oorlog, maar we hadden net nog die die gang speciaal. Dat is die nog, maar dat tot mij nog, toen was speciaal. Toen het tot aan ons te zien, we hebben ook nog die erin aan het liggen. We hebben nog niet aan het zien, we hebben nog die consignes, maar di konsinyen itu kan ya betul tu cianet makna ni penyat nama uan pasang matenas ya teno ya dokumen restana ni real kalau itu demo no sendok
1: ini ni winzane matenas uan yang we pega sakit ya tu cepat mengenal kupon macam baju butuh bangunan wajib matenah bebesu matenah kama Ich komme mit nicht mehr, kann man auf das Jahr mit nicht einigen, dann gibt es noch Standard,